Marin toro phobos en tev ari eron chem baes oak faim neo tiron tepen on chenerine venen jepi pantokrator. Eb shoyin sepe